Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jeanke, ik zin toch eens, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: enkele jaren later, na het uiteenvallen van de Walker Brothers, begon Scott Walker aan een solo-carrière. Tijdens een avond in de Playboy Club aan Park Lane in Londen ontmoette hij een Duitse serveerster die hem liet kennismaken met de muziek van Brel. Het was liefde op het eerste gehoor. Walker werd volledig gegrepen door Brel's gewaagde theatrale chansons. Nog zoekend naar zijn eigen stem als songwriter, besloot hij zich onder te dompelen in Brel's repertoire. Op zijn eerste 3 soloalbums nam hij maar liefst 9 Brel-composities op. Eén daarvan was La Chanson de Jackie, dat dankzij Mort Schumann's Engelse vertaling de titel Jackie kreeg en verscheen als Walker's 2e single. Die Engelse tekst over een drugsgebruikende fantast die ervan droomt om cute in a stupid ass way te zijn, zorgde voor heel wat opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De BBC verbood het nummer en Radio 1-presentator Simon Dee kwam zelfs in ongenade nadat hij het toch in zijn lunchprogramma had gedraaid. Ook Mark Elmond van Softcell scoorde later in 1991 een hit met zijn eigen versie. Maar wij kiezen voor de meest flamboyante uitvoering. Laat Scott Walker's stem als een orkaan door je kamer razen met zijn onvergetelijke cover van Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know.

0: De West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlink brengt zijn nieuwe show, A New Era, naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute ethisch hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

het leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. In Schouwburg Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: is 10:03. Welkom, dit is Radio Express live vanop de Cultuurstraat. Wij staan op Sint-Andries. We blijven hier tot 2:00 vandaag. Je gaat heel veel interviews horen. We gaan met allerlei mensen praten. Maar kom natuurlijk ook eens langs. Het is op Sint-Andries. En je vindt ons daar live. We zenden daaruit tot 2:00 deze namiddag. Radio
1: Express. Hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de

Theo zei, you make me feel like dancing. Dat is misschien wel een beetje waar. Geen op trot vandaag, die komt vanaf volgende week zondag terug, onze Glen Palace. Vandaag dus Michel van der Auwera en Ronald Meijvis. Zoals gezegd, wij staan live op de Cultuurstraat in Antwerpen. Dit is Ion Ross, Chain Reaction. Straks gaan we ook praten met Katrien Teus van Open Doek Antwerpen. Maar voor het zover is, gaan we eerst luisteren naar deze...

0: Diana Ross en Chain Reaction. Michel van der Auwerij is klaar voor onze eerste interviewtje van vandaag. Hij staat bij Catherie Teus van Opendoek Antwerpen.
1: Catherie, Opendoek Antwerpen, die zijn een beetje met het initiatief van die cultuurstraat gestart. Hè?
2: Ja, dat is juist. 3 jaar geleden hebben wij het initiatief genomen in opvolging van de cultuurmarkt van vroeger, om toch de amateurkunsten een beetje in het zonlicht te zetten, gelijk voilà. Nu. En daarmee, nu zijn we aan onze 3e editie toe, dus ik denk, ja, dat we goed bezig zijn.
1: De zon is er inderdaad doorgekomen. Hopelijk blijft die heel de dag hangen. Hoeveel gezelschappen kan men hier vandaag komen ontmoeten?
2: Er zijn hier ongeveer 30-tal gezelschappen en vertellers die hier aan het werk kunt zien. Die hebben allemaal een stand. Er zijn ook de toonmomenten. De vertellers staan apart op het plein. Die vertellen daar ook. Dus ja, ik denk dat u best afkomt en eens eventjes de standen komt bekijken. We hebben het Noordtheater, Multatuli Theater, Team Anders. Enfin, eigenlijk moet je gewoon komen.
1: Ja, Multatuli en Bananentheater, dat zijn de twee die nu een beetje de schouders er hebben ondergezet.
2: Ja, dat is juist. Wij waren gestart met Opendoek. Maar dat is toch wel een hele organisatie, ook met de stad toe. En Bananentheater en Multatuli Theater, die waren daar beter in, zo moet het gezegd worden. En dan hebben zij het eigenlijk overgenomen en Opendoek steunt daarbij.
1: Er is vandaag heel wat te beleven. Je hebt al verteld van de vertellers. Maar er zijn ook nog toonmomenten. Je kan kleine fragmenten komen bekijken. Hè?
2: Ja, vanaf 11:30 kan je komen kijken in het Multatuli Theater. En om het 12:30 ongeveer is er een ander toonmoment.
1: Heb je een idee van wie dat er allemaal ongeveer komt?
2: We hebben Linda Verny, dat is iemand van het Multatuli Theater die een stukje komt geven. Team Anders, die geven ook een klein stukje. En dan Bats, het Engelstalig Theater.
1: Heel wat bijzondere dingen die we vandaag kunnen leren kennen. Ja, vertel nog eens de belangrijkste reden waarom je vandaag naar hier moet komen.
2: De belangrijkste reden is, kom kijken hoe het cultuur, hoe het amateurgezelschap werkt, wat de mensen allemaal doen in hun vrije tijd voor anderen gezellig te maken.
1: Voilà, en je kan de hele programmatie hier, wat er in Antwerpen staat te gebeuren, komen kennismaken daarmee.
0: Ja, en tussendoor draaien wij ook nog een beetje muziek, zoals zo meteen Ella Langley, Choosing Texas.

Four Tops, Baby, I Need Your Loving. Antwerpen is nog een beetje wakker aan het worden hier op Sint-Andries. We hebben er ondertussen een heerlijke koffie bij gehaald. Het weer schijnt voorlopig nog een beetje mee te vallen.

0: And we're in the right. And we're in the right. And we're in the right.
1: Het gaat er maar over wie gelijk heeft. Wat van... Wij vertellen je alles zo wat er in Antwerpen te gebeuren staat, maar er zijn natuurlijk nog andere vertellers. Bij Michel staat Maarten van Rompuy, verteller van vertelkunst.be.
2: Maarten, de cultuurstraat, maar jullie staan niet in de straat, jullie staan gewoon op het plein. Een heel plein voor jullie alleen.
3: Ja, wij zien het groots. Wij willen heel dat plein vol met enthousiaste luisteraars. Maar eigenlijk is het vooral bedoeld om een beetje uit de passage te zitten, zodat we de rust hebben van het vertellen. Want als verteller is het net iets aangenamer om dat intiemer te maken en om dat wat rustiger te hebben. Vandaar dat wij daar staan.
2: Vertelkunst.be. Wat is dat precies? Zijn dat mensen die gewoon wat verhaaltjes vertellen?
3: Nee. Wij zijn een VZW die de vertelkunst aan zich zichtbaar wil maken. En dat doen wij op drie niveaus. Wij hebben enerzijds de startende verteller, de mensen die enthousiast iets willen op een podium brengen. Wij hebben de gemiddelde verteller, de mensen die al een parcours achter de rug hebben. En we hebben natuurlijk de professionals die ervan moeten leven. En die drie soorten vertellers, om het zo te noemen, die hebben elk hun eigen behoefte. En de grootste behoefte van alle vertellers is zichtbaarheid. En daar proberen wij met de VZW werk van te maken.
2: Ja, dat is ook jouw persoonlijke missie, denk ik. Hè? Mensen die jullie aan het werk willen zien. Er is een toonmoment zo meteen, denk ik, om 11:00.
3: Om 11:00 in Multatuli. En straks ook om 4:00 in Multatuli. Het zijn telkens twee vertellers. We proberen echt wel vandaag een beeld te geven van alle soorten vertellers. We hebben mensen vanuit heel Vlaanderen. We hebben mannen, we hebben vrouwen, we hebben jong en we hebben oud. Dus in verschillende combinaties.
2: En wie wil leren vertellen, kan ook bij jullie terecht. Want jullie starten denk ik in september met een cursus.
3: Ja, zelf geef ik een opleiding aan de Academie in Mortsel. Op woensdagavond van 7:30 tot 9:30. Dat is een wekelijkse opleiding op academieniveau. Maar we proberen ook vanuit vertelkunst andere vertelpodia te organiseren. We hebben ook een vertelwedstrijd in het voorjaar binnenkort. De Vertelpluim. En dat is ook een echte aanrader. Tof om naar te komen luisteren.
2: En ik denk dat jij niet alleen vertelt, maar dat jij ook wat met de zin te maken hebt. Maar dat is voor zometeen.
3: Oké.
1: Ja, reden genoeg dus om een keertje langs te komen hier op de Cultuurstraat op Sint-Andries. Ik weet niet wat jullie doen als je een verhaaltje verteld wordt. Sommige mensen geloven dat. Ja, what a fool believes. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: De Doobie Brothers, What a Fool Believes. Dat brengt ons naadloos, Michel, bij...
1: Sinterklaas. Ik ben nog altijd wel bij Maarten van Rompuy. Ja, wat heb jij eigenlijk met Sinterklaas te maken?
2: Op zich ben ik altijd een hele brave jongen geweest. Maar ik organiseer al jaren een academie voor Pieten. En daardoor moet ik wel een heel goed contact hebben met de heilige man. Dus ik correspondeer met hem. En ik zorg er ook zelfs voor dat hij al een aantal jaren in de gevangenis van Antwerpen mocht komen. Dus... Dat is mijn link met hem.
1: Wat komt hij daar dan doen?
2: Hij doet wat hij overal doet. Hij maakt de kinderen gelukkig.
1: Nu, de brave kindjes.
2: Ja. Maar het is zo dat gedetineerde mama's of papa's... die zitten daar in de gevangenis. En een onderdeel van de straf is dat mensen ook af en toe kinderbezoek krijgen. Ik heb dat jaren georganiseerd als vrijwilliger. En op een bepaald moment heeft men mij gevraagd... om ook het Sinterklaasgegeven te organiseren. Ik heb Pieten gevonden. Ik heb aan de heilige man gevraagd of hij binnen mocht... En hij doet dat. En het is een heel warm gegeven waarbij wij altijd de gedetineerde papa of mama weer het moment geven om even een gezinsmoment te hebben. Dus je moet je voorstellen, die zitten allemaal samen in een zaal, per gezin. En per gezin worden die even bij de Sint geroepen, met een paar pieten bij. Altijd heel tof. Ze krijgen ook een foto voor op cel achteraf. Heel nuttig.
1: Ja, maar we hadden het eigenlijk over de vertelkunst. Vertelkunst.be, daar moeten we het over hebben. Ja, jij bent een verteller. Vertel nu eens een minuutje iets over de Cultuurstraat.
2: Over de Cultuurstraat?
1: Ja.
2: Nee, voor de Cultuurstraat zal ik iets vertellen.
1: Voilà.
2: Ja? Want ik zag hier er juist een eend overvliegen en ik dacht, eenden, dat is fantastisch. Er was eens een eend en die heette Woertje. En Woertje die besliste op een bepaald moment om achteruit te leven. Om achteruit te gaan groeien. Wel, Woertje die kon op een bepaalde dag zelfs niet meer vliegen. Op den duur kon hij ook niet meer zwemmen. Die kon zelfs niet meer snateren. En het liefst zat hij geborgen in een klein holletje. Noem het een eierschaal. Hij kroop erin. En ondertussen waren zijn veren veranderd in dons. En ondertussen had hij op zijn neus een grote knobbel gekregen. En zo tikte hij zijn eierschaal dicht.

0: UB40 en Chrissy Hynde, I Got You Babe. Met Radio Express staan we nog heel de namiddag tot 2 uur. Dus ook de ochtend live op de Cultuurstraat in Antwerpen. Zo dadelijk gaat Michel praten met Anneke Piersens van Multatuli Theater. Maar wij gaan eerst luisteren naar de BC 52's en Meet the Flintstones.
1: Zet hem op Express en...

0: De BC-52's meet de Flintstones. Wij gaan Anneke Pierses meeten.
1: Ja, het is niet Wilma, maar Anneke van Theater Multatuli. Of Multatuli Theater, moet ik zeggen. Ja, jullie zijn mede-organisators.
2: Absoluut.
1: Het komt allemaal stilaan toch op gang nu, hè?
2: De mensen beginnen erdoor te komen. Gelukkig is het nog altijd niet te hard aan het regenen. Maar ik zou zeggen aan iedereen, kom af. Het is hier gezellig, het is leuk en je ontmoet heel wat interessante amateurtheatergezelschappen.
1: Zoals Multatuli Theater.
2: Absoluut,
1: ik heb gezien dat jullie een tombola doen.
2: Wij hebben een tombola en altijd prijs. Je kan flessen mede winnen, je kan vrijkaarten winnen, een snoepzakje of een troostprijs.
1: Een troostprijs. Durf
2: een pen of een lampje of een tasje van Multatuli Theater.
1: Jullie starten het seizoen op 12 september.
2: 12 september is het première van Was dat vandaag?
1: Was dat vandaag? Dat moet te maken hebben met de man die de verjaardag van zijn vrouw vergeten is.
2: Wel, ik mag daar eigenlijk bijna niks over zeggen, Michel. Het is een heel mysterieus stuk.
1: Oei.
2: Daarom dat wij ook geen toonmoment hebben vandaag. Wij zijn het enige theater in ons eigen theater zonder toonmoment, omdat we anders te veel zouden weggeven. Het is een en al mysterie.
1: Hoe moeten we dat dan gaan verkopen aan de mensen? Waarom moeten ze
2: komen
1: kijken?
2: Wel, het is gewoon een fantastisch, grappig, hilarisch, komisch stuk. Maar waar ik dus niks over mag zeggen.
1: Ja, dan moeten ze toch maar eens komen kijken.
2: Ze moeten komen kijken.
1: Lotje kopen.
2: 10 fantastische acteurs, een bangelijk goede regisseur en lachen van begin tot einde.
1: Ja, lotje kopen en misschien mogen ze wel gratis komen kijken.
2: Zeker, 2 vrijkaarten te winnen.
1: We gaan zelfs nog eens even de rest van het seizoen overlopen. Maar Ronald, wil jij voor de muziek zorgen?

0: Michael Jackson en Off The Wall. Wij moeten nog te weten komen wat er allemaal te zien is bij Multatuli dit seizoen. En Michel, die gaat het vragen.
1: Ja, Anneken, wat is er de rest van het seizoen te blijven? Je mag daar toch wel iets over vertellen.
2: Daar mag ik net iets meer over zeggen, uiteraard. Het tweede stuk zal Zonnesteek zijn, geregisseerd door Vicky Florus. Dat is haar eerste regie bij ons ooit. Dus dat is ook alweer iets om naar uit te kijken. En die ploeg heeft zelfs hun eerste lezing al achter de rug. Dat is een stuk dat hebben we moeten wijzigen omdat er auteursrechten problematieken waren. Maar dat is ook weer een kei tof stuk met 5 acteurs, dus dat valt ook goed mee. Dan krijgen we Camping Hilton van Yves Caspar, een stuk met enkel dames.
1: En daar speel jij ook mee?
2: Daar speel ik in mee. Speelt zich af aan het Como-meer in Italië. En uiteraard, het deeltje camping is van belang, maar ook het deeltje Hilton zal van belang zijn. Maar ook daar weer moeten de mensen komen kijken om...
1: Je mag weer niks zeggen.
2: Ik mag wel iets zeggen, maar ik wil het ook niet te veel al duidelijk maken. Mensen moeten gewoon komen kijken. Dat is het belangrijkste. En dan de afsluiter van dit jaar is Frank wordt Francine.
1: Dat is wel een stuk dat heel woke is, denk ik.
2: Ja, en dat is weer een Jeroen Maas. Dus de mensen weten ongeveer al wat ze daarvan kunnen verwachten. Lachen, hilarische toestanden. En de titel verklaart al heel wat, denk ik.
1: Voilà. Ja, Jeroen Maas, Yves Caspaert, het zijn fameuze kastaars. Hè,
2: die maar dat zijn zo'n goede auteurs. Die schrijven zulke knappe stukken. Ook Yves Caspaert, dat is een lach en een traan. Jeroen Maas, daar zit ook veel meer in dan mensen op het eerste zicht denken. Maar het is gewoon hilarisch plezant.
1: En dan gespeeld door die sterren van het Multatuli Theater.
2: Wij doen ons best. Sterren zou ik ons nu niet noemen. Maar we doen gewoon allemaal ons best met evenveel enthousiasme. Beginnen wij er telkens aan. En gaan wij voor een leuke, lang genoeg reeks. Zodat de mensen zeker tijd hebben om te kunnen komen kijken.
1: Wie wil kennis maken met Multatuli Theater en al die andere Antwerpse gezelschap, tot 5 uur kan je nog terecht hier in de Cultuurstraat in Sint-Andries.
0: Ja, tot 2 uur zijn wij ook live met Radio Express hier aanwezig.
3: Zet hem op Express en je

0: Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Straks na 11 uur gaan we praten met iemand van het Bananentheater. Bananentheater zit op Vallaar. Daar ga je zo meteen na 11 uur meer over te weten kunnen komen.
1: Dit is Radio Express.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Cheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Al wat Michel wil doen is praten met Werner Marinus van het Bananentheater.
1: Dat Bananentheater dat bestaat al bijna 40 jaar op Vallaar. Ik kan aannemen dat dat daar wel heel populair is in de buurt.
2: We zijn zeer populair en het is ook een zeer drukke theatergemeenschap in Wilrijk. We hebben een 4 of 5 amateurgezelschappen waarvan wij al een oudgediende zijn, dat klopt.
1: Oudgediende, maar er is ook aandacht voor jongeren. En jullie eerste stuk, Te Laat, dat draait toch wel een beetje rond jongeren?
2: Ja, we spelen dit seizoen 3 stukken en ons eerste stuk is rond eind oktober. We wilden graag eens een kans geven aan jongeren, maar er was een beetje de bezorgdheid. Kan een jongere acteur of jongere acteurs in het algemeen, kunnen die een volledig stuk dragen? Daar was wat twijfel over en hebben we een oplossing gezocht. En dan zijn we bij Te Laat terechtgekomen. Een stuk bestaande uit een aantal losse scènes die het verhaal vertellen van een persoon die heel zijn leven te laat komt. En in die verschillende korte scènes hebben we heel veel mogelijkheden om die jongeren een rol mee te geven.
1: Ik dacht al even dat het over de trams en de bussen van de lijn ging.
2: Dat zou een goed vervolgstuk kunnen zijn, maar dat is misschien voor een volgende keer. Nu houden we het even bij de
1: jongeren.
2: Ja, de jongeren en bij het levensverhaal van hoofdpersonage Bart.
1: Nu, er zijn heel wat jongeren die dat daar aan meespelen.
2: Ja, we hebben er een heleboel. We zijn in totaal met, er is nog wat twijfel, zijn we nu met 26 of met 27? We zijn de tel wat kwijt ondertussen. Maar er doen toch een 8 of 9 jongeren mee. Waarvan een aantal voor de eerste keer bij ons op het podium staan. Sommigen hebben elders al wat ervaring opgedaan. Maar we zijn blij dat wij ze bij ons kunnen verwelkomen nu.
1: En jij doet de regie.
2: Ik ben een van de 4 regisseurs. Zoals ik zei, het zijn een aantal losse scènes waar wel een rode draadverhaal in zit. Maar omdat het ook een stukje repeteren was in de vakantie en iedereen is ook heel, heel druk actief met en spelen en regisseren, hebben we gezegd, kijk, we maken er een groepsopdracht van en we pakken dat aan met 4 regisseurs.
1: Er zijn nog 2 stukken later op het jaar, een tongbreker en een stuk dat een beetje ter discussie staat. Maar daar gaan we zo meteen voort over praten.
0: Ja, want ik vroeg net aan Viertakt wat zij vinden van Werner. Ze noemen het gewoon een schat van een vent.

Sjake, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: van een vent. Vier takten en de schat van een vent. En het is inderdaad moment om de ruiten te kuisen, want de zon is eraan toe gekomen. Michel, jij had nog wat vragen voor Werner.
1: Inderdaad, Werner van het Bananentheater. We hadden het er net over het stuk Te Laat. Er zijn er nog twee en er is één tongbreker bij, hè?
2: Ja, ik zal proberen van hem vlot uit te spreken. Wij willen William.
1: Weg had nog beter geweest.
2: Ja, ja, ja. Maar het is een bewerking van een Amerikaanse komedie. Met een regisseur die bij ons al een paar stukken gebracht heeft. En die nu zelf voor de bewerking van het Amerikaanse toneelstuk heeft gezorgd. Een traditionele komedie. Een rijke oom in de familie die sterft. En de erfgenamen die beginnen natuurlijk de jacht op de miljoenen erfenis. Met de nodige persoonsverwisselingen en misverstanden en dergelijke meer. Maar een eigen regisseur die een eigen bewerking maakt van een Amerikaanse komedie. Dat vinden we toch ook wel speciaal. Dat is onder de aandacht mag worden gebracht.
1: En dan de afsluiter. Dat is iets waar de vrouwen vooral gaan naar uitkijken, hè?
2: De vrouwen mogen daar zeker naar uitkijken. Het is Ladies Night. Misschien dat die titel niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Maar als ik zeg de Full Monty op het toneel, dan zal het misschien wel hier en daar een belletje gaan rinkelen. Het is een beetje een controversieel stuk, want er is wat discussie. Wie was nu eerst, de filmversie of de toneelversie? Ze hebben dat ooit buiten de rechtszaal omgeregeld om dat eens en voor altijd uit te klaren met de nodige geldsommen waarschijnlijk. Maar wij brengen dus de Full Monty op toneel.
1: En jullie zijn misschien de eerste die het in het Nederlands brengen?
2: Nee, het wordt wel wat vaker gespeeld. Het is een populair stuk. Het is een natuurlijk gedurfd en gewaagd stuk. Het is ook een heel goed en grappig stuk. Maar ik kan nu al beloven, we gaan inderdaad voor de Full Monty.
1: Jullie gaan echt Full Monty?
2: Dat heeft de regisseuse, die ook mijn echtgenote is, toch al een paar keren laten verstaan, ja. En wie ben ik om haar tegen te spreken?
1: Allemaal mannen in hun blote lijf op het podium van het Bananentheater in Vallaar. Wie dat wil zien, moet uiteraard naar Vallaar of kan hier aan de stand niet de Full Monty zien, maar wel de informatie bekomen.
0: Ja, het is kinderen toegelaten, hè?
2: Ja.

Lip Sync en Funky Town. Funky Town, dat is Antwerpen. En als je alles wil weten over amateurtheater, kom dan vandaag gewoon naar Cultuurstraat. Radio Express staat er ook live tot 2 uur deze namiddag. En dan kom je alles te weten over wat er hier in Antwerpen zoal leeft aan amateurtheater.

uit 1998. Ze waren vooral bekend omdat ze traditionele Ierse instrumenten combineerden met popmuziek. Bewitched, het waren allemaal meisjes, die hoorden ze met C'est la vie. En zometeen is het Billy Paul en Thanks for Saving My Life.

Billy Paul en Thanks for Saving My Life. Ik heb me laten vertellen ook dat straks de Pusher hier nog live een klein optreden komt dringen hier bij ons bij Radio Express. Dit is Billy Joel, Uptown Girl.

0: single van dit jaar, Isabella, smeek maar niet om mij. Michel gaat praten met Dave Wiggers van Anima Vinctum.
1: Anima Vinctum, dat is een organisatie of een vereniging die zich vooral, denk ik, bezighoudt met opleiding van acteurs. Of vergis ik me?
2: Ja, dat klopt. Wij organiseren opleidingen en workshops, zowel voor volwassenen als voor kinderen. We hebben theateropleidingen, opleidingen bewegingstheater, improvisatietheater, fysiek theater. Daarin hebben we masterclasses en zo, en ook workshops. En dan voornamelijk dus ook improvisatietheater voor kinderen. Daar beginnen we nu ook mee een jaartraject vanaf woensdag, 16 september.
1: Ik hoor je zeggen, masterclass, ik neem aan dat het dan toch wel een heel hoog niveau is.
2: Ja, die masterclasses zijn echt wel specifieke thema's gericht op exclusieve theatermethodes binnen het fysieke theater. Dan spreek ik over de crew, mime corporel, Laban, bewegingsanalyse, Lecoq, Grotowski, Viewpoints en Meyerhold, de biomechanics. Dus dat zijn echt wel heel specifieke methodes binnen het fysieke theater. Dat zijn echt wel disciplines waarin dat je werkt vanuit het lichaam. Dus zonder gesproken taal, hè? Dus zonder teksten.
1: Dan moet je toch al een beetje een vooropleiding hebben gehad, denk ik.
2: Dat zijn vaak mensen die daarop afkomen, die daar ook wel in thuis zijn, zal ik zeggen, die al wel ervaring hebben met beweging en met het lichaam werken. Hè. Dat is eigenlijk ook vooral lichaamswerk, lichaamsbewustzijn, het lichaam als instrument gebruiken om expressie in vertaal te brengen.
1: Hè. Ja. Ja, maar je bent ook bezig met jongeren, met kinderen. Wat leer je die dan? Improviseren?
2: Ja, dat zijn vooral echte opdrachten waarin dat kinderen leren samenwerken, op elkaar inspelen, op een heel spontane manier. En eigenlijk theater vanuit het niets, hè, komen tot vanuit intuïtie, verbeelding, fantasie, tot scènes die zich op het moment eigenlijk ontvouwen door interactie, samenspel met elkaar. En dat versterkt vooral het zelfvertrouwen binnen de groep ook.
1: Ja, en kinderen zijn een beetje onbevangen, dus ik vermoed dat dat heel vlot kan gaan. Dat het heel vlot kan gaan, want kinderen zijn onbevangen.
2: Ja. Dus elke keer, we hadden nu ook onlangs een toonmoment in Fameus, Zaal Circus. En dat is prachtig om te zien hoe dat die kinderen zich redden uit allerlei situaties waar ze zichzelf inwerken. Dat je ook soms denkt van, hoe gaan ze zich daar zelf nu uithalen? Maar ze doen dat op verbluffende manier, elke keer verrassend en heel grappig om naar te kijken.
1: Zo meteen gaan we het nog eens hebben over een toneelstuk dat jullie zelf brengen. Ja. Maar ik ga aan Ronald vragen om mij dan te redden met wat muziek.
0: Dat gaan we zeker doen. Ik ben trouwens heel benieuwd om het vervolg te horen, hoe dat daar allemaal gaat bij Anima Vinctum. It is at the Cochrane Summit.

0: Eddie Cochran, The Summertime Blues. Het is nogthans warm genoeg geweest deze zomer, niet waar, Michel?
1: Absoluut. En het is nu nog altijd wel een beetje zomer. Het regent niet. Dus kom gerust af naar die cultuurstraat in Antwerpen. Ik sta nog altijd bij Dave Wiggers van Anima Vinctum. Jullie hebben ook een eigen stuk met gesloten deuren. Zijn dat dan mensen die eerst een opleiding hebben gevolgd die dat dan spelen?
2: Ja, zeker. Zeker in dit geval. Nu hebben we cursisten die ons halfjaartraject theater hebben gevolgd. Want we hebben zowel jaartrajecten als halfjaartrajecten. En zij zitten eigenlijk al in hun vierde jaar. En dat is eigenlijk een productiejaar geworden. Waarin dat we dus eigenlijk de repetities omzetten in... de lesmomenten omzetten in repetities. Omdat we dan een half jaar toewerken naar een productie. En zo hebben we eigenlijk ons laten inspireren als thema. Is eigenlijk Huis Clos van Jean-Paul Sartre. Met gesloten deuren. Het is een eigen creatie. Geïnspireerd dus eigenlijk op Huis Clos van Jean-Paul Sartre. En dat hebben we samen gedaan met de cursisten. Het zijn vier vrouwen in totaal, die dan eigenlijk vier personages belichamen in het stuk. En dat is ook door middel van improvisatie tijdens de repetities dat we samen eigenlijk tot dit stuk zijn gekomen. Dus de teksten zijn ook zelf geschreven. En er is veel improvisatie aan te pas gekomen.
1: Ja. Dat heb jij samen met je vrouw Hanneke gedaan, geloof
2: ik. Dat klopt, ja. Dat klopt helemaal. Hanneke van de Kerkhof. Ja.
1: Toonmoment vandaag is er niet, dat was wel voorzien.
2: Dat was voorzien, maar de actrice... We gingen een fragment laten zien, een stukje uit... maar de andere actrice kon er niet zijn. En daardoor is het dus niet kunnen doorgaan, helaas. Maar we doen dus een herneming van dit stuk. Want deze keer zal het doorgaan in theater Het Klokhuis in Antwerpen. En dat is op 4, 5 en 6 december.
1: Anima Vinctum, jullie staan hier nog tot 5 uur op de Cultuurstraat. Waar vinden mensen informatie over jullie opleidingen of over dit toneelstuk met gesloten deuren? Want dat hadden we nog niet gezegd.
2: Ja, dat vind je eigenlijk allemaal terug op onze website. We hebben een niet zo gemakkelijke naam. Het is animavinctum.com. Animavinctum.com. En Anima Vinctum wil eigenlijk zeggen zielsgebonden. Dat is waar we voor staan. En dat uitzicht in alles, zowel in onze producties, in onze disciplines, onze opleidingen, onze manier van hoe dat we lesgeven, hoe dat we werken en hoe dat we creëren.
1: Voilà. Alles met hart en ziel.
2: Zeker weten.
3: Het beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

Peter Kent en It's a Real Good Feeling. Ondertussen gaan er hier ook verschillende tonmomenten door op de Cultuurstraat bij Multatuli. In de zaal is dat onder andere. Wij blijven hier nog tot 2 uur live, dan kan je alles te weten komen. Wij doen hier interviewjes, Michel van der Aura is er ook bij. Dit is Ottoman DISCO.

0: Frans Gaël, il jouait du piano debout. Ik ken nog mannen die dingen rechtop staan te spelen. Het zijn die van actie, hè Michel?
1: Ja, we hebben wat actie met de mannen van actie en het spelletje van Semini. Ja, ik sta bij Koen Jacobs. Koen, de poppen gaan weer binnenkort aan het dansen in jullie gezelschappen.
2: Ja, dat klopt. Vanaf 27 september spelen wij twee kortere stukjes in één voorstelling. Het eerste stukje is de Sterke Bakker. Dat is een stuk dat we gevonden hebben in de collectie van de Erfgoedbibliotheek. Dat eigenlijk de collectie is van de Pusher van de Reep. En het andere stukje hebben we geleend van de Pusher van Lange Wapper. En dat stuk heet de Mapushkas.
1: Mapushkas, dat trekt nogal op matroeskas.
2: Ja, er is inderdaad ook een parodie op, in de zin dat het café van Trees wordt verkocht en wordt gekocht door iemand die daar een kabardoesje van maakt.
1: En die bakker, waarover gaat dat?
2: Die bakker gaat eigenlijk over de strijd van de Antwerpse burgers tegen de Fransen die in 1583 Antwerpen zijn binnengevallen door de Kipdorppoort. En die inval is dat eigenlijk bekend als de Franse Furie. En het stuk oorspronkelijk heette de Franse Furie of de Sterke Bakker uit de Lange Nieuwstraat. En wij hebben daar alleen van de titel de Sterke Bakker overgehaald, maar eigenlijk is het verhaal hetzelfde gebleven. Het gaat over een bakker die een heldendaad heeft verricht tijdens die Franse Furie. Een verhaal dat alle Antwerpenaren ondertussen vergeten zijn en dat wij terug tot leven brengen.
1: Hij heeft koeken uitgedeeld van die Fransman.
2: Hij heeft koeken uitgedeeld, ja. Meer dan één. En Le Suisse waren in dat geval geen rozijnenkoeken.
1: Jullie spelen in een zaaltje boven Café Den Bengel.
2: Dat klopt. Wij spelen op het schoonste verdiep van Antwerpen. Op de derde verdieping boven Den Bengel. En dat is nog mooier geworden, want we hebben net onze deur en onze tapijtplein vernieuwd. Dus kom zeker kijken.
1: Ja, en in het schoon verdiep aan de andere kant zullen ook soms wel de poppen aan het dansen gaan. Ik stel voor dat we jullie ook nog eens even laten zingen. Het bekende lied van Sint-Andries.
2: Ja, het is te zeggen, wij gaan dat straks om 2 uur ook hier aan het standbeeldje brengen. Wij proberen met de Cultuurstraat telkens ook een hulde te brengen aan onze stamvader van de Pusher, de Neus. En wij doen dat om 2 uur met het zingen van het lied van de Neus van Serge van Oppens.
1: De Serge. Dat zeg ik niet zeker, hè? Dat is zijn bekendste.
2: Nee, ik zing ook niet zo goed.
1: Nee, voilà, ik stel voor dat we nu even luisteren naar het refrein van de Pusher. De Pusher, nu van Sint-Andries. Ja. Want we zijn hier op Sint-Andries. En als jullie klaar zijn, ga er maar voor, hè.
3: Oh, zeg, dan we gaan beginnen, hè, want het is hier ontdreigend.
4: Het is de neus. Het is de neus van Sint-Andries kwartier. Het is de neus van Sint-Andries.

Kenny Rogers en Dolly Parton, en waarom we ze net zoveel draaien tegenwoordig, dat hoef ik je niet te vertellen. Hè? Island in the Stream. Tot 2 uur, Radio Express nog live in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: In België. Dan gaan ze naar Groot-Brittannië. En ze reizen zelfs tot het hoge noorden naar Noorwegen.
5: Groot-Brittannië, dan zie ik Stelzer en Waldorf. Dat zullen die twee mannen zijn.
4: Ja, dat zijn inderdaad onze Britten.
5: Zijn jullie trouwens even grappig als Stelzer en Waldorf?
6: Ik heb daar geen idee van.
7: Ja, en ik wel, zo en zo, dat weet je.
5: Ja. Misschien nog wel heel bijzonder te vertellen. Team Anders is ook wel anders dan andere verenigingen. Hè?
4: Ja, wij zijn een vereniging voor heel veel leeftijden. Onze jongste is 12. En de oudste die gaat al naar de 70 toe. En wij zijn ook een vereniging voor mensen zonder en met bijzondere noden. Alhoewel, iedereen heeft bijzondere noden.
5: Ja.
4: Daarbij bedoel ik dat we mensen hebben met beperkingen. Zowel op fysiek, emotioneel, psychisch vaak, allerlei mogelijke dingen.
5: Eigenlijk mag iedereen bij jullie terecht.
4: Daar komt het op neer.
5: Inclusie tot en met.
4: Ja.
5: We hadden het daarnet over dat stuk, die reis rond Europa. Hoe heet dat stuk?
4: Het stuk noemt, ik kan dat misschien aan haar laten zeggen.
5: Ja, de toverheks.
8: Heks Olivia's reis door Europa.
5: En ben jij de heks Olivia? Jij ziet er nog wel lief uit. Kan jij kwaad zijn ook?
8: Ja.
5: Heel kwaad. En ondertussen krijg ik ook een heel kwade blik. Mensen die informatie willen over Team Anders, om te komen kijken, om eventueel aan te sluiten, waar moeten die terecht?
4: Zij kunnen via de website al onze informatie vinden. En wij treden op 24, 25 oktober in het Kerkske in Capelle.
1: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

de Doobie Brothers en Listen to the Music. En je kan ook luisteren naar iedereen die hier voor de microfoon komt bij Radio Express. We staan op Cultuurstraat op Sint-Andries. Daar kan je alles te weten komen over de amateurgezelschappen in Antwerpen. Wat ze brengen dit seizoen en zoveel meer. Kom gerust een keertje langs en anders zeker blijven luisteren naar de radio. Wij zijn hier nog tot 2 uur deze namiddag live. Maar natuurlijk blijven we ook nog een beetje langer.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Maar ja, Ronald is ook al gewoon goed hoor.
1: Zet hem op Express.

0: Bart Peters, lepeltjesgewijzer. Staan er twee bij Michel die misschien ook iets weten van lepeltjesgewijs?
1: Ik heb een vermoeden dat het wel eens zou kunnen lukken. Hè? Jan van Loveren, Els Beatsen, slapen jullie lepeltjesgewijs, als we dat mogen weten?
2: Wel, wij hebben allebei huidhonger, heet dat dan. En wij liggen graag lepeltjesgewijs tegen elkaar, waar of niet?
3: Dat is waar.
1: Ja, de mensen kunnen jullie van heel veel dingen kennen. Ik weet niet wat ik allemaal moet opsommen. Boomer, denk ik dat toch wel een van de bekendste dingen is. Hè. Komt daar nog een reeks bij van? Want dat is toch wel...
2: Wij zouden natuurlijk heel graag hebben een warme oproep naar alle mensen die het graag gezien hebben om zeker een mail te sturen naar VRT en te zeggen, het moet terugkomen, Boomer. Het was zo goed en dan komt er nog een derde seizoen en anders... Ja, we moeten afwachten wat de bazen zeggen op de VRT, maar wij willen dat in ieder geval wel.
3: Zeker, zeker.
1: Jullie staan binnenkort samen op het podium, hè? Een zwaar klotenfeest.
2: Ja, het zwaar klotenfeest. Wij spelen dan met Voedetheateren. Voedetheateren is een liefhebbestheater. Allemaal heel leuke mensen die theater willen spelen. En het is een combinatie dat we gemaakt hebben van professionele met liefhebbers. En waarom? Omdat we hier met 11 mensen spelen. En als je dat zowel in het professionele theater wilt doen, dan is dat niet te betalen. Hè. Dat kost te veel. Dus en bij deze lukt dat wel. Het zijn allemaal mensen die heel graag spelen. En goed spelen. Dus zeker komen kijken. Fakkeltheater zijn er nog een paar plaatsen vrij op vrijdag en zaterdag. Zondag is het uitverkocht. En voor de rest marcheert het ongelooflijk. Wij spelen 120 keer. Dat is niet waar. Wij spelen geen 120 keer. En wij spelen ook in het
3: Fakkel.
2: Fakkel en in het Sportpaleis. Daar kunt u ook nog komen kijken. Er zijn ook nog wat kaartjes.
1: Ja, misschien dat Els dat even moet corrigeren. Want,
2: Els, je mag iets zeggen. Hè?
3: Nee, niet in het Sportpaleis.
1: Nee, jullie spelen heel veel samen. Hè? In Boomer, dan nu binnenkort op de planken. Laatste kans om een zwaar klotenfeestje te zien. Jullie beginnen stilaan meer op Nicole en Hugo te lijken.
2: Wel, zolang het werkt, voor mij alleszins, mag dat. Ik regisseer Els graag, hè, want dit regisseer ik. Ze is een goede actrice en ze zegt altijd haar mening, en dat heb ik graag als regisseur, van samen geraken we er wel uit waar we vastzitten. En dat doet ze wel, maar ik weet niet of jij graag met mij werkt.
3: Het zou heel raar zijn.
1: Zet maar een joker in.
3: Joker.
2: Het was zo'n lachersje en het was ook geen ja, hè, Els?
1: Nee, zeg maar ja om er vanaf te zijn. Maar er komt een nieuw stuk aan dat je teruggaat naar je verleden. Of een nieuw...
2: Ja, ik speel Van Waar We Komen. Het is mijn eigen theaterstuk dat ik geschreven heb. Ik heb eerst Loslaten gespeeld en nu Van Waar We Komen. En dat is een theaterstuk dat gaat over mijn jeugd. Eigenlijk een terugblik op mijn jeugd. En de jeugd, de dag van vandaag, was het vroeger beter? Is het nu slechter? Ik denk het wel, maar misschien is het niet zo. En daar ga ik ergens op zoek naar in het theaterstuk.
1: Voilà, binnenkort hebben we trouwens met jou nog een heel uitgebreid interview op Radio Express. Daar moeten de mensen nog enkele dagen op wachten. Dus mensen die informatie willen over jullie toneelstukken, over jullie weet ik veel wat allemaal, waar moeten die terecht?
2: Voedetheateren.be en fakkel.be, daar kun je ook voor de tickets nog zeker terecht. En luister naar de interviews die we gedaan hebben.

Will Smith, Man in Black. Michel van Drouwbraai is volop op zoek naar creepy figuren die rondlopen op de Cultuurstraat op Sint-Andries. Ze zijn ook een beetje in black. We gaan ze proberen voor de microfoon te krijgen. En zoals gezegd, wij gaan nog tot 2 uur door met interviews. Dan kom je alles te weten over wat er leeft bij het amateurtoneel in Antwerpen. Als je zelf wil langskomen, dat kan. Kom gewoon naar Sint-Andries. Het is ook niet aan het regenen, het is eigenlijk lekker buiten. En als dat, draaien we natuurlijk ook nog hele toffe muziek erbij. Dat zijn Hall & Oates. I can go for that.

0: Carol en John Oates, I can't go for that. Ik weet niet wie Michel nu voor de microfoon gehaald heeft, maar ik krijg er een beetje schrik van.
1: Het zijn twee angstaanjagende figuren. Wie zijn jullie eigenlijk?
2: Ik ben Noemi en dat is Nathan, mijn vriend. Wij doen nu al een aantal jaren mee in het House of Horror van Gempai. En wij zijn eigenlijk op zoek naar nog meer andere scare actors.
1: Ja, maar omschrijf jullie eens, want de mensen kunnen niet zien wat jullie aan hebben, hè? En geschminkt.
3: Zij heeft een redelijk...
1: Horror-trouwkleed,
3: ja,
1: denk ik.
3: Trouwkleed aan.
1: Een echt
3: trouwkleed, ja.
1: Maar het is helemaal horror in zwart met kant.
3: En vooral, ja, haar gezicht, hè. Die is heel grellig.
1: Ja.
3: En dan is haar schmink nog niet eens niet op.
1: Nee, we gaan zeggen dat ze heel mooi Halloween-achtig geschminkt is. Mag je dat zeggen?
3: Zeker.
1: En neem nu maar weer wraak. Omschrijf hem eens.
2: Wel, we moeten eigenlijk een getrouwd koppel voorstellen. Ondanks dat ik nog altijd geen ring heb. Maar wij zijn eigenlijk zombies die het casino hebben overgenomen. Dus hij heeft een heel mooi trouwkostuum aan. En zijn gezicht is een beetje gemassacreerd. Ik denk omdat ik de ring aan het zoeken was of zo, ik weet het niet. Maar voilà, dus wij zijn zombie bride and groom, klaar om het casino over te nemen.
1: Jelly Pie is het gezelschap en de regisseur van jullie stuk is Jan. Die staat hier ook. Jan, vertel eens, wat doen jullie? Want is dat allemaal zo angstaanjagend?
4: Wij organiseren met Gempai al heel veel jaren, toch al een jaar of 8, een horror evenement. Dat is begonnen in Merksem en nu gaan we naar Hoboken. We zitten in Fort 8 van Hoboken. En mensen gaan daar eerst een Halloween show over een clown zien. En daarna komen ze deze twee soort figuren tegen in een doolhof. Dat dit jaar het thema zombie casino is.
1: En jullie doen alleen maar iets rond Halloween?
4: Met Gempai hebben we ook nog een andere voorstelling, bijvoorbeeld De Kus. Dat is een voorstelling die wij doen in een ander fort, hebben we dat gedaan in Merksem. Is een wandelvoorstelling over een prinses die niet meer wakker wordt. En ze hebben uiteindelijk een prins gevonden om te kussen.
1: Doornroosje en
4: maar die wordt
1: dan
4: ontvoerd en
1: ja.
4: Gevoerd.
1: Ah, ja. Voilà.
4: Dus het voornaamste wat we doen is wel het Halloween gegeven. Dat is... We hebben dat ook al gedaan in samenwerking met district Weinigem. Nu doen we het in samenwerking met district Hoboken.
1: En ook met de jongerenverenigingen?
4: Er is een toneelgroep, Compagnie de Tocht, die zit eigenlijk volledig ook in dat project. Maar wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen om onze cast aan te vullen.
1: En je moet een link hebben met Halloween, je moet er vreselijk uitzien.
4: Eigenlijk moet je goesting hebben. Dat is gewoon het voornaamste. Goesting hebben om mensen te laten schrikken. Goesting hebben om toch wel een lange tijd een monster te willen spelen. En ik begrijp dat mensen soms geen zin hebben in Halloween omdat die daar bang van zijn. Maar de andere kant is wel veel toffer dan te moeten schrikken. Iemand laten schrikken is 100% grappiger dan zelf schrikken.
1: Mensen die jullie aan het werk willen zien, waar moeten die terecht of waar vinden ze de informatie?
4: Ja, wij zijn open dit jaar op 30 en 31 oktober in het fort van Hoboken. Kaarten en informatie vind je op de website van het Gravenhof, www.gravenhof.org. En ook via district Hoboken. En als er mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen, dan kunnen ze een mailtje sturen naar VZ2 Gempai. Gempai is gewoon geschreven J-A-M-P-I-E uit gmail.com. Of een WhatsAppje sturen naar 0486-07-4540.
1: Heel, heel compleet. Of gewoon langskomen hier op de cultuur.
4: Ja, vandaag kunnen ze wel op hier nog
1: straat, ja. Want jullie staan hier nog tot 5 uur.
4: Ja.
0: Als je twee grillige mensen ziet, daar moet je zijn.

Ain't No Sunshine, Bill Withers. Maar de zon komt er af en toe door vandaag, dus het is best lekker hier buiten. Dit is Third World, Now That We Found Love.

0: Third World and Now That We Found Love. Net voor de zomer zag ik Dood van een handelsreiziger bij het Noordtheater, maar het is een nieuw seizoen, dus een nieuw stuk, denk ik dan.
1: Een nieuw stuk, kom van dat dak af, maar Peter Koelewijn heeft er niks mee te maken, heb ik al begrepen. Hè?
2: Nee, dat klopt. Dit stuk is van Michael Pertwee.
1: Ik kan jullie even voorstellen, Steve en Steven en Glenn, jullie spelen mee in dat stuk. Wat is jullie rol?
2: Ik ben Patrick van Genechten en ik ben de compagnon, een van de twee juweliers die samen wel wat dingen moeten proberen in orde krijgen. Dat loopt niet altijd van een leien dakje.
1: Mooi.
2: Ja, en ik ben Bernard de Donder en ik ben vooral degene die zijn problemen moet oplossen.
1: Ja, jullie hebben een diamantfirma in Antwerpen. Het is wel een Engelse schrijver, maar het speelt zich toch wel af in Antwerpen.
2: Ja, het is voor Antwerps. Het speelt zich af in de Lange Leemstraat. Hier in Antwerpen, ja.
1: Waarover gaat het? Ik heb al begrepen dat er wat misloopt, maar...
2: Wel, op een gegeven moment wilde Patrick afspreken met iemand. En bij de afspraak loopt van alles fout. De auto wordt gestolen. En ja, dan loopt het van de ene vergissing in de andere over. En Bernard probeert alles recht te trekken, maar het lukt hem toch niet zo heel goed, denk ik. Hè?
1: Het heeft ook wat met vrouwen te maken, denk ik, hè?
2: Ja, er zijn twee vrouwen in het spel.
1: Twee mannen, twee vrouwen, dat lijkt me toch normaal?
2: Ja, en er is ook nog een zeer irritante politieagent, een inspecteur, die er ook nog eens bij komt en alles nog meer in het honderd laat lopen.
1: Maar die gaan we vandaag dus niet interviewen. Ik ga zo meteen nog met Peter en Jan even voortpraten over de rest van het seizoen. Maar Ronald gaat nog eerst voor wat muziek zorgen.
0: Heel veel muziek zelfs. I'm good, Jerry Roll.

0: Uit de film Goat, I'm Good.
1: I'm Good. En ik heb hier ook twee goede mannen bij mij staan. Nog altijd van het Noordtheater. Peter en Jan, we hebben er net het verhaal van Kom van dat dak af al gehoord. Wat staat er nog op het programma?
2: Onze tweede stuk dit seizoen wordt Pictures from Home. Een Europese première van Cher White. Door Nick de la Fontaine geregisseerd. Een zoon die eigenlijk zijn ouders fotografeert. En daar gaat eigenlijk heel het verhaal over.
1: En er staat nog wel meer op het programma, denk ik, hè?
3: Inderdaad, onze derde productie dit seizoen is Skylight. Een drama van David Hare, ook in een regie van Nick de la Fontaine. En ik ga daar niet te veel over vertellen, want het is te spannend om al veel te veel gegevens vrij te geven.
1: Jullie wisselen altijd wel goed af. Ik denk comedies met drama en zo. En soms al wel eens een zwaarder stuk.
2: Absoluut. We gaan starten inderdaad met Kom van de dak af, een comedie. Maar Pictures from Home wordt een tragicomedie en Skylight een drama. Maar daarna gaan we ook zelfs naar een thriller. En dan eindigen we met twee comedies, het einde van het seizoen.
1: Het is ook een van de hele gezellige theaters in Antwerpen met een eigen bar. Waar je die nog kan nakaarten met acteurs en met alle medewerkers, denk ik. Hè.
2: Dat is inderdaad een van onze grote voordelen in onze theaterzaal. Dat het ook na de voorstelling absoluut nog heel gezellig kan zijn.
1: En trouwens op een van de gezelligste pleintjes van Antwerpen, de Sint-Niklaasplaats.
3: Uiteraard, Sint-Nicolaasplaats nog altijd een van de mooiste pleinen van Antwerpen.
1: Mensen die meer informatie willen, kunnen uiteraard hier tot 5 uur terecht in de Cultuurstraat. Er is ook een website.
2: Inderdaad, zij kunnen uiteraard ook terecht op de www.noordtheater.be.
0: Trouwens, over gezelligheid gesproken, ze hebben een geweldig systeem bij het Noordtheater. Je moet voor het stuk begint zeggen waar je gaat zitten en wat je wilt drinken. En dan kom je tijdens de pauze en dan staat het gewoon klaar.
4: Het beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

0: Casey and the Sunshine Band, Come to My Island. Maar je kan ook gewoon naar Sint-Andries komen, naar de Cultuurstraat. Daar is van alles te beleven. We gaan trouwens afdalen in de krochten van de stad. En het zijn niet de ruien.
1: Nee, die van het Fakkeltheater. Want daar zit Take 2 producties, ook Stangpoppentheater Klein maar Moedig. Maar eerst gaan we het even hebben over dat theater. Hè. Take 2 producties, binnenkort starten jullie weer. Hè?
2: Ja, dan in oktober, vanaf 9 oktober... start ons 13e speeljaar van Take 2 producties. Want het Stangpoppentheater Klein maar Moedig bestaat nu al 57 jaar. Dus Take 2 producties start dan met een haar in de boter.
1: Ja, Ben, dat zal er zeker in zitten. Je hebt ook nog twee kameraden meegebracht. Linda en Patrick, spelen zij alle twee mee?
2: Ja en nee.
1: Oei, dat is even moeilijk.
2: Ja, Patrick die speelt in 3 producties van Take 2 mee. Dat is een haar in de boter, in de straffe toeback en in met mijn buurne de Côte d'Azur.
3: Ja.
1: Oké, vertel eens Patrick, wat is jouw rol in haar in de boter?
3: Mijn rol in de boter? Ja, dat is, ik ben de kameraad van de Stan. En die jongen die heeft wat problemen, mannelijke problemen. En dus Gerard gaat dat proberen mij op te lossen, hè, op zo'n manier natuurlijk. Hè.
1: Ja,
3: en met een grap en een rol erbij natuurlijk. En met veel misverstanden.
1: Voilà. En die haar in de boter en die misverstanden, daar zorgt Linda voor.
4: Nee, ik ben dit jaar alleen te zien en te horen, misschien spijtig genoeg of misschien al gewoon, in een Stangpoppentheater voor kinderen en voor volwassenen. En ook met de wandelingen, maar daar gaan we het zo beet nog over hebben.
2: En de revue ook, hè?
4: En de revue. Ja. Maar theater ga ik even laten voor wat dat is.
1: Oké, okay, dan gaan we zo meteen voortpraten over dat Stangpoppentheater. Ja. Maar eerst gaan we wat muziek draaien.
4: Ja.
5: Dit is Radio Express.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Goed, Hannes. Adios, Lepido. Michel ging nog even verder praten.
1: Ja, ik sta nog altijd bij Ben en Linda. Patrick staat er ook nog bij, maar die gaat even zwijgen, want het gaat over het Stankpoppentheater Klein maar Moedig. Vertel, Ben, wanneer komt de eerste voorstelling eraan?
2: De Stankpoppentheater Klein maar Moedig start met voorstellingen vanaf de herfstvakantie. En dan spelen we voor kinderen en ook grote mensen, spelen we De Vliegende Kleerkast. En dat loopt tot en met de helft van de krokusvakantie, want daarna spelen we een andere productie en dat is dan De Koning in de Schone en dat loopt tot en met de paasvakantie.
1: En jullie hebben toch ook altijd minstens één voorstelling voor volwassenen?
2: We hebben één Puccinella theater, één Puccinella spel voor volwassenen en dit jaar hebben wij twee producties. We hebben één grote productie, dat is In de Klauwen van Lange Wapper. En dat is met een huizenschiel en een bult enzovoort. Dat is 2 uur durende. En dan hebben we nadien ook nog 4 keer een productie gecombineerd met een dialectengids van Antwerpen.
1: Patrick.
2: Ja, en Patrick. En die, maar die zijn bijna uitverkocht.
1: Oké, we moeten ons haasten. Maar ik stel voor dat je de micro even in de klauwen van Linda geeft.
3: Dat toont hem niet, Geren, in mijn klauwen. Hè. Nee. Wel, wat toon ik in het poppentheater? Dit is ook interactief. Ik ben tante Linda. Tijdens de decorwissels animeer ik de kindjes mee zang. En dan mogen ze bij mij nog voorkomen, gelijk vroeger bij tante Terry en onkel Bob. En dan gaan we vertellen en liedjes zingen.
1: Ja, je hebt ook een onkel Bob, hè? Maar dat is dan de Glenn die er normaal is.
3: Dan hebben we ook nog in het volwassen theater, voor de volwassenen dan, is dan Glenn en Linda en dan doen we hetzelfde. Wanneer dan de Puccinellen de decors gaan veranderen, dan gaan Glenn en ik liedjes zingen in onvervalst Antwerps.
1: Ja, je bent ondertussen een duo geworden.
3: We zijn een echt Antwerps duo. Dus we hebben al in verschillende cafeetjes en locaties opgetreden. Dus het gaat. We bestaan ook, volgend jaar bestaan we ook 5 jaar Glenn en Linda. Dus en dat gaan we dan samen met een Ben ook vieren in de Fakkeltheater. Ook samen met de Pieke Dieven.
1: Ja, het begint een beetje Serge en Rita-achtig te worden.
3: Oh, stel de vuistjes open dat ik dan blijf leven. Hè. Ja.
1: De andere ook.
3: Ja, zeker en vast. Ja.
1: Er komt een revue rond Antwerpse muziek, rond Glenn en Linda, rond de Pieke Dieven.
2: Dat is Straf en Toebak. Dat is maar 2 keren dat we die productie geven. Dat is een zaterdag en een zondag. 10 en 11 januari, geloof ik. Of 9 en 10 januari. En dat is, dat is een revue met sketches. En dat is Patrick, Linda en ik. Vooral doen we de sketches. En dan de Pieke Dieven, de bekende Antwerpse groep. Die zorgen dus voor de muziek, hè.
1: Voilà, alle informatie kunnen ze vinden op de website van de Fakkel, als ik het goed
2: voor. Website van het Fakkeltheater of telefoneren, hè. 03 500 11 22. En dan alle dagen kunnen er terecht, hè.

0: Styx en Babe. Het is hier bij momenten al magisch geweest, maar er is ook theatermagiek.
1: Inderdaad, magisch theater uit Ekeren. Theater Het Rode Dak, als ik het goed voor heb, Jimmy.
2: Ja, dat is de zaal waar wij spelen. Het Rode Dak in Ekeren.
1: En wat zeg je er zelf van? Ja, je mag het zeggen.
2: Ja, ik zeg altijd de chicste zaal van de stad. Iedereen hoort dat graag. Maar het is eigenlijk wel zo. En de mensen dat het niet geloven, moeten eens komen kijken.
1: Voilà. Naar wat kunnen ze komen kijken?
2: Wij spelen volgend seizoen liefst 5 stukken. Wij gaan in première op 2 oktober met 1 is geen van Yves Caspar.
1: Gekende naam, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Dat is gegarandeerd om te lachen.
2: Absoluut.
1: En 1 is geen, gaat dat over puntje gaan pakken?
2: Nee, dat speelt zich af in een immobiliënkantoor. En ja, er komt een rijke zakenman, komt daar binnengevallen om een appartement te kopen in Spanje. En hij wil daar eentje kopen voor hij en zijn dame en voor zijn aanhoudster.
1: Ja, dat loopt gegarandeerd mis.
2: Dat loopt mis, ja.
1: Voilà, meer ga je er ook niet over vertellen. Heb ik de indruk gepakt en gezakt? Staat er ook nog op het programma? Een reisvoorstelling of zo?
2: Nee, dat speelt zich af in een hotel. En één voor één gaan er gasten passeren. En er wordt zelfs een moord gebeurd. Dus, ja. Een
1: soort Cluedo.
2: Ja.
1: Voilà, maar meer gaan we er niet over zeggen, want we springen ineens naar de Bonobo's. Want dat is een heel bijzonder stuk.
2: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, dat klopt. Dat is geschreven door Laurent Baffy en verwerkt en vertaald door Frank de Kaai. En wij gaan dat spelen onder een regie van Maarten Bosmans.
1: Oké, je hebt heel het EWT naar jullie gehaald.
2: Ja, ze kunnen het wel zeggen, ja.
1: De bonobo's, dat zijn apen. Gaat het dan ook over apen?
2: Het gaat niet over apen, maar het gaat over 3 beste vrienden. De ene is doof, de andere is blind en de andere is stom.
1: Ik zie het verband al, maar ook om te lachen.
2: Absoluut wel, ja.
1: Voilà. Jullie hebben zonder twijfel een website waar de mensen de informatie kunnen vinden.
2: Ja, onze website dat is www.theatermagiek.be. En magiek, dat is met Q-U-E.
3: Zet hem op Express.

0: Sting en Love is the Seventh Wave. We komen alles te weten over het amateurtheater in Antwerpen hier op Cultuurstraat aan Sint-Andries. En bij Michel staat alweer iemand klaar.
1: We zijn bijna aan de Bloemenkee. Of dat is een toneelgezelschap, Bloemenkee. Vertel eens, waar zijn jullie van Antwerpen zelf?
2: Nee, wij zijn gevestigd in Brugt. Onze voorstellingen gaan door in het Waaigat in Brugt. Het was vroeger heel gemakkelijk te bereiken, toch wel. Maar nu is dat iets moeilijker geworden. Maar goed, waar de wil is de weg. Dus de mensen kunnen toch wel zeker tot in het Waaigat komen. Wij spelen onze volgende productie in februari volgend jaar.
1: Oké, jullie hebben niet zo heel veel stukken dan?
2: Nee, wij doen 1 stuk per jaar.
1: Oké.
2: Wij zijn een vrij klein, wij waren een klein gezelschap, maar ondertussen zijn we wel wat aan het uitgroeien. Want onze volgende productie heeft zomaar eens even 13 spelers. Dus dat begint te tellen.
1: Het krot, hot, krot. Kot,
2: het krot, krot, kot.
1: Amai, het is ook een tongbreker.
2: Ja, ja,
1: waarover gaat het?
2: Een aantal mensen die aan de rand van de maatschappij zowel leven, die weinig geld hebben om huur te betalen, zoals het helaas momenteel nogal dikwijls is met de huidige toestanden, die leven samen in een krot. Dus geen krakers of zo, maar die leven samen in een krot. En in dat krot is enkele maanden vooraleer dat stuk begint iets gebeurd in de kamer 4. Wat, dat komt het publiek stelselmatig te weten. Ik ga er niet te veel over vertellen, alleen dat het een stuk is waar humor, wat ernst en wat geheimzinnigheid hand in hand gaan.
1: Ja, het is op het lijf geschreven van Peter Kremel, die het stuk dus het, geschreven
2: het
1: heeft.
2: Het is geschreven door Peter Kremel. Hij heeft mij laten vertellen dat het voor een stukje autobiografisch is. Meer weet ik daar eigenlijk ook niet van. Peter Kremel is, mag ik wel zeggen, stilletjes aan ons een huisauteur geworden. Want ik denk dat dit het 6e stuk is dat we spelen van hem. 4 op een rij. Dit is het 4e na elkaar. Het speciaal voor ons geschreven. En ik ben heel enthousiast. Ik vind het een geweldig goed stuk. Met heel veel mogelijkheden voor de acteurs. En ik denk dat we daar een prachtige voorstelling van gaan maken.
1: Maar wat is de link met Peter als hij exclusief voor jullie al schrijft?
2: Dat is een beetje zo gegroeid. Ik ken Peter al langer, maar hij komt ook altijd kijken en ik denk wel dat hem vindt dat wij zijn stukken altijd wel op een meer dan behoorlijke manier creëren. En er zijn ook gezelschappen die dan komen kijken natuurlijk. En dan gaat dat aan het rollen. Hè. Dan begint dat in heel Vlaanderen gespeeld te worden. Maar wij zijn altijd de laatste 4 jaar toch de pioniers.
1: De pioniers en een beetje de trendsetters.
2: En ik zeg het, we hebben dit keer een stuk gekregen. En dat is iets waar heel de cast het over eens is. Een geweldig goed stuk.
1: Het krotkot.
2: Het krotkot.
1: Om af te sluiten misschien nog even de website vermelden.
2: De website, dat is www.blommeke.com. En de reservaties kunnen vanaf 10 januari 2027. Het zijn genummerde plaatsen sinds 2 jaar. Dus dat kan allemaal perfect op die manier gereserveerd worden.
0: Het krotkot. Ik dacht al even dat het over onze studio ging, maar dat is niet het geval. In 1985 schreef de Amerikaanse saxofonist Clarence Clemons dit nummer samen met Jackie Brown. En het geldt voor jullie allemaal daar. Hè. You're a friend of mine.

0: Clarence Clemons en Jackson Brown of Jackie Brown en You're a Friend of Mine. Je hebt hier al heel veel vrienden gemaakt, hè, Michel?
1: Ik heb heel veel vrienden hier. Gilbert en Ludo staan nu bij mij van Theater de Bloeiende Wijngaard. Die komen binnenkort ook met een nieuw stuk in november. Oscar. Gilbert, waarover gaat Oscar?
2: Oscar is een komedie, een Franse komedie. Dat vroeger heel veel gespeeld is, maar dat nu in een nieuw kleedje is gestoken door onze regisseur Philippe Zwart van Dijk. Die heeft daar een nieuwe versie van gemaakt. En dat spelen wij dus in november in de kapel in Berchem. En dat gaat dus over een rijke zeepbaron.
1: Ja, en Ludo lijkt mij wel een rijke zeepbaron.
2: Ja, dat is Ludo dus. Ja. Ik ben zijn vrouw Germain. En Germain Bellemans, hij is Bertrand.
3: Ja, nee, het is Bellemans.
2: Ja, maar ik zeg Bellemans, hij zegt
3: nee, Bellemans.
2: En op een morgen komt zijn vertrouweling en medewerker zeggen dat hem met veel geld is gaan lopen. Die komt ook nog eens opslag vragen. En die wil ook nog de hand van zijn dochter. En dan beginnen zo wat chaotische toestanden. Er komt dan een masseur, maar nog allemaal een meid, een chauffeur. En de vraag is eigenlijk, wie is Oscar? Maar dat gaan we niet vertellen, daar moeten we voor komen kijken.
1: Ai, ai, ai, het is weer al afwachten, het is er altijd het is hetzelfde. En denk je dat je daar ook een Oscar gaat mee winnen? Met dat stuk?
2: Ja, dat hopen we. Als dat kan, is dat altijd meegenomen.
1: Ja. Jullie gaan binnenkort verhuizen. Maar ik stel voor dat we daar zo meteen over voortpraten, want er hangt nog een heel verhaal aan vast, denk ik.
2: Oké. Okay.

0: Cardigans en La Fool. We gaan ons nog moeten rappen, want er zijn nog heel veel mensen die hier graag komen vertellen wat er allemaal te bekijken valt qua amateurtoneel in Antwerpen. Michel, jij praat nog even verder.
1: Met Gilbert. Gilbert, de bloeiende wijngaard, bloeit al bijna 120 jaar, maar binnenkort in Berchem terug.
2: Ja, de bloeiende wijngaard is een Berchemse vereniging die meer dan 100 jaar in Berchem gespeeld heeft. En na corona zijn wij spijtig genoeg door een kleine discussie met een uitbater moeten verhuizen. En zijn we opgevangen in Borgerhout in de Sering. En we hebben daar 5 jaar gespeeld, maar wij hunkerden terug om naar Berchem te komen. En door het feit dat dus de kapel in Berchem een ontmoetingscentrum wordt, kunnen wij daar terecht vanaf november.
1: Dus in de kapel in de Floralienlaan gaan jullie en heel tevreden dat jullie terug naar de
2: Roetske. Wij zijn heel tevreden en wij hopen dat het publiek ook mee terugkomt. Want wij, door de verhuis naar Borgerhout hebben wij wel wat mensen verloren die vroeger kwamen. Dus we hopen dat ze allemaal terugkomen naar de kapel. Een nieuwe zaal, een nieuw concept. Dus zeker allemaal welkom.
1: Die gaan allemaal komen kijken naar Oscar vanaf 20 november.
0: Ja. En die kapel in de Floralienlaan, dat is eigenlijk mooi. Hè? Ik ben er geweest toen het pas open ging. Heel prachtige locatie. Dus veel succes daar. MUZIEK

0: Blondie, I'm Gonna Love You Too. Het Stadsmagazijn, welke dingst is dat?
1: Wel, ik weet niet of ze daar comedie spelen. Het zit aan mij dat ik het even ga vragen. Allereerst, wat is jouw naam?
2: Bea.
1: Bea. Vertel eens, dat Stadsmagazijn, wat staat dat hier te doen?
2: Wel, we zijn eigenlijk gelegen in het Schipperskwartier, maar we zijn niet verloren gelopen, want vanuit het Schipperskwartier organiseren wij activiteiten in Sint-Andries, heel Antwerpen Centrum en ook Linkeroever. Concerten, workshops, familiedagen, festivals, noem maar op. Je kunt het allemaal lezen op stadsmagazijn.be. En voor dit najaar, een hoogtepunt is in onze programmatie, zijn concerten in het Zuiderpershuis. Er is leven na de dood en daar eren we muziek. Iconen door bekende Vlamingen. Kimberly Dond van Hooverphonic, die komt Curtis Mayfield eren. Pieter Jan de Smet eert Warren Zevon. En dan zijn er ook Nina Simone en Doemar, die ook nog worden geëerd begin volgend jaar. En dat zijn fantastische concerten. En daarover vind je ook echt alle info op stadsmagazijn.be. Welkom iedereen.
1: Voilà, de aal die gaat stralen meer dan ooit.
0: Zoveel muziek, dat is echt iets voor ons, hè, Michel.
1: Voilà, zeker.
3: Dit is Radio Express.

0: Ik en Michel zijn het er niet over eens of het nu 1980 of 1981 was. Het is in elk geval van lang geleden. Marcia Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees.
1: En ik zit bijna op mijn knieën voor de cultuurschef.
2: Lien, dat is zeker Kelder.
1: Lien, welkom op de Cultuurstraat. Ja, het is een obligaat bezoek natuurlijk.
2: Obligaat, ik kom hier zeer graag.
1: Ja, wat heb je al ontdekt?
2: Ik ben net aangekomen, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoorde we straks met de neuzen gaan zingen, dus om 2 uur. Dus ja. Ook daar benieuwd naar. En natuurlijk heel het najaar ontdekken. Hè. Er staan fantastische voorstellingen gepland, hoor ik. Dus straks ga ik rondwandelen. Ga je met mij mee?
1: Ik ga zien of dat lukt.
2: Ja.
1: Wat ik je wou vragen, de cultuurmarkt, daar is ook nog altijd heel veel vraag naar.
2: Ja, dat is zo. We hebben met de sector samengezeten om daar een nog beter alternatief voor uit te dokteren. Dus voilà, later meer.
1: Later meer. September is er, dacht ik, een bijeenkomst.
2: Ja, dat klopt.
1: Voilà, maar ik kan er nog niks over kwijt. Misschien wel, we zitten hier op Sint-Andries, ik zie de Costa.
2: Ja, fantastisch, hè?
1: Ja, wat gaat dat? Ja. Hoe zit dat daar?
2: Ja, de Costa wordt heel erg gemist nu natuurlijk, ook als cultuurcentrum. We gaan het breder trekken, ook naar jeugd. We gaan een groene corridor maken van hier op het plein tot in de Prekerstraat. En het wordt terug opnieuw een bruisend cultuur, jeugd, buurtcentrum. In 28 gaat het open.
1: En de naam Costa blijft,
2: ja,
1: uiteraard.
2: De Costa blijft Costa. Die is in de harten gesloten. En ik ben heel blij met die uitkomst. Ja.
1: Dan is er nog wat kunst en cultuur. Misschien niet vandaag hier aanwezig, maar de boekenbeurs die komt
2: ja,
1: terug.
2: Goed, hè?
1: Daar heb je voor gezorgd.
2: Ja, daar ben ik heel blij om dat dat gelukt is. Dat is de kerst op de taart van november boekenmaand. Want we doen heel november van alles in de stad. Hè, rond boeken. Maar de boekenbeurs die werd heel erg gemist. Ook door mezelf. Hè. De nostalgische gevoelens van toen dat ik daar met mijn mama en mijn mama rondliep. Dus ik ben heel blij dat we die teruggebracht hebben. Maar het zal in een volledig nieuw kleedje zijn. Met heel veel aandacht voor ook kwetsbare groepen. Voor scholen ook. Want we hebben nu ook 3 schooldagen. Vroeger was dat altijd in de vakantie. Dat wil zeggen dat we nu alle scholen kunnen verwelkomen. De bedoeling is natuurlijk dat we iedereen aan het lezen krijgen, houden, heel het jaar door. Dus ook de stad Antwerpen met een grote stand voor de bibliotheken zal daar zijn. De living van een Antwerpenaar. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
1: Gaat die opnieuw door in Antwerp Expo?
2: Ja.
1: Ja, dat is
2: inderdaad.
1: Al een zekerheid.
2: Allen daarheen.
1: Jij moet je haasten, want je moet misschien nog gaan repeteren voor met die pushen.
2: Gaan zingen met de pushen, ja.
1: Zingen. Ik
2: dat
1: kom
2: ga ik doen.
1: Zeven zeker een kijkje nemen. Bedankt, ja. Schepen Lien van
2: Dank
1: de Kelder.
2: Je.

2005 alweer. Bob Sinclair en Love Generation. En dit is Keith Urban met Michael McDonald. Hij bracht de plaat dit jaar uit. Dit is We Go Back. Zometeen nog ons laatste interview.

0: echt muziek om op zondagnamiddag lang uit op de zetel bij te liggen. Maar misschien nog een beter idee om gewoon eens langs te komen op de Cultuurstraat. Michel staat bij Peter de Pauw van de VTH, de Vlaamse toneelauteur.
1: Ja, al die toneelstukken moeten geschreven worden en dat zijn dan die auteurs. En in Vlaanderen zijn er heel wat, hè Peter?
2: Dat klopt, wij hebben ongeveer 80 auteurs die wij vertegenwoordigen. En wij hebben die schrijven in totaal meer dan 1000 stukken. Waaruit al die groepen die een productie willen brengen zouden kunnen kiezen om die te spelen.
1: Ja, weet je ook ongeveer hoeveel Antwerpenaars dat er mee zijn? Of, Nee.
2: Dat is zeer moeilijk in te schatten. Wij vertegenwoordigen heel Vlaanderen natuurlijk. Laat ons zeggen, 1/5 daarvan.
1: Ja, het zal wel meer zijn.
2: Het zal er wel meer zijn.
1: Ja, je hebt er waarschijnlijk hier al wel een paar gezien. Hè, die
2: ja, dat klopt. Jimmy Rubens bijvoorbeeld is een auteur die bij ons is aangesloten. Van de voorzitter van Theater Magiek, Bim Beervoets. Een poppentheater, Klein maar Moedig, die hier ook staan. Ikzelf ben ook van de kanten van Antwerpen. En ook mijn stukken worden ingespeeld in Hoboken en omstreken. Ja.
1: Wat zijn zo wat de stukken die we van jou zouden kunnen kennen?
2: Bijvoorbeeld in Hoboken hebben ze Chief van het Archief gespeeld. Een productie over. Voilà, ze zijn er nog altijd enthousiast over. Een productie, een ambtenarencomedie. Dus,
1: ja, moet er traag zijn aan toegegaan.
2: Ja, voor sommigen wel, ja. Ja.
1: Het nieuwe seizoen komt eraan. Hebben ze zich al veel nieuwe stukken aangemeld?
2: Ja, we weten ondertussen van onze auteurs, voor zover dat we weten, want dat komt in de loop van het seizoen, komen er extra aanvragen binnen natuurlijk. We hebben momenteel al een 60-tal producties die gespeeld worden. Dus dat zijn stukken van onze auteurs die bij ons zijn aangesloten, die gespeeld zullen worden in heel Vlaanderen.
1: Ja, en zijn er nog, zijn jullie nog op zoek naar auteurs of jong talent dat bijvoorbeeld?
2: Auteurs mogen altijd bij ons aansluiten als ze willen. Dan kunnen wij extra promotie maken voor hun werk. Want uiteindelijk als schrijver heb je toch vooral het doel om gespeeld te worden. Niet om te schrijven en ergens op de plank terecht te komen. En dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen met die Vlaamse stukken. Waar daar zeker ook pareltjes tussen zitten.
1: Zijn er dan geen opleidingen om te gaan schrijven?
2: Er zijn opleidingen, wij geven zelf geen opleidingen, maar er zijn bij bijvoorbeeld Whisper of bij Open Doek kan je zeker cursussen volgen over theater schrijven. De meeste auteurs zullen toch eerder een beetje street credibility, die zullen dat van op de straat wel geleerd hebben, van hoe schrijf ik een stuk. Ik begin eraan, ik probeer het eens, ik lees heel veel stukken. Waardoor dat je ook ziet, van dat werkt niet. Je gaat veel kijken naar toneelstukken, waardoor dat je zegt van, ah, dat is wel leuk. Dat is een leuke techniek. Films kijken, van films bestaan er veel meer boeken en uitleg over hoe schrijf ik een filmscenario. Maar over toneel is er zeer weinig te vinden ook.
1: Heb je geen schrik dat artificiële intelligentie je die job gaat afpakken?
2: Nee. De humor van artificiële intelligentie is momenteel, om het met twee woorden spreken, is momenteel nog niet hoog genoeg om ons te evenaren.
0: Ja. Die kan niet op tegen Antwerps intelligentie.
2: Voilà.
1: Dat is een mooie afsluiter, Ronald.

0: Jumelik en Don't You Want Me, Baby. Dat was het voor Radio Express live hier vanop de Cultuurstraat. Het was leuk, hè, Michel?
1: Ja, we hebben weer ons bijzonder geamuseerd, veel bijgeleerd. We hebben kennis gemaakt met een 15-tal verenigingen, 16 misschien. Helaas, niet iedereen kan aan bod komen, maar als er volgend jaar weer een Cultuurstraat is, dan komen die anderen zonder twijfel ook aan bod.
0: Ja, en we gaan zeker terugkomen. Het is hier trouwens nog niet gedaan. Het gaat nog door tot 5 uur. Wij blijven hier nog wel een beetje muziek verzorgen. Hè?
1: En om 2 uur is er nog een optreden van de Pushen met Schepen Lien van de Kelder, die mee de poppen gaat laten dansen.
0: Dat wordt wel een andere voorstelling dan dat we normaal op het Schoonverdiep zien, denk ik dan.
1: Dat is nogthans ook soms een poppenkast.
0: Goed, dit was het voor ons. Bedankt voor het luisteren. Ik ben graag weer bij je terug volgende week zondag tussen 12 en 2. En Michel hoor je door de week. Die heeft altijd interessante dingen te vertellen.
2: Zet hem op Express. En

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Centerfold van de Jay Gaz Band uit 1981 werd uitgebracht op het album Freeze Frame. Het nummer werd geschreven door bandleden Peter Wolf en Seth Justman. De song gaat over een man die net ontdekt heeft dat het meisje waar hij op school verliefd op was, nu in het midden van een tijdschrift staat. Bij gevolg kan hij niet beslissen of hij nog steeds een relatie met het meisje aan wil gaan. In de herfst van 1981 kwam het nummer op single uit en werd een hit in een aantal landen. In Duitsland, de States, stond de plaat zelfs even op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100 en bleef daar 6 weken staan.

De West Sound, your event partner. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week hebben we het over producer, liedjeschrijver en arrangeur Mike Leander, die naast George Martin verantwoordelijk was voor het arrangement van het Beatles-nummer She's Leaving Home. Vanaf 1963 werkte Mike bij de concurrentie, namelijk Decca Records, als vaste huisarrangeur. In de jaren 70 was hij de drijvende kracht achter een groot aantal nummers die Gary Glitter populair maakte. Hij schreef ze en produceerde ze. Maar wat velen niet weten is dat Mike in 1969 een liedje schreef over de schoonheid van het ontwaken op een vroege ochtend. Early in the Morning werd uiteindelijk een van de grootste hits van de Britse band Vanity Fair, die enkele jaren eerder was opgericht door vier schoolvrienden uit Kent. Het nummer betekende ook hun doorbraak in de Amerikaanse hitlijsten. De single ging meer dan een miljoen keer over de toonbank en leverde de groep een gouden plaat op. Het was een makkelijk in het oor liggend, vrolijk nummer. New Musical Express schreef destijds dat het iets weg had van een zigeunerdans, dankzij het ritmische en sprankelende karakter. De akoestische gitaren en de clavioline versterkten dat Balkangevoel. De opvolger Hitching a Ride kende nog meer succes. Maar wij blijven vandaag in de sfeer van de Golden 60s met een liedje dat je moeiteloos in je opneemt. Dit is Early in the Morning.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Kids Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Aan de eerste versie werd in 1985 niet veel aandacht geschonken. Maar toen een jaar later een remix van Rock Me Amadeus werd gelanceerd, betekende dit voor de Oostenrijkse zanger Falco, bij ons toen al bekend, van Der Commissar, de enige hit in Engeland en de States, waar hij in de charts zelfs de eerste plaats bereikte. Slechts één Duitsstalig nummer was daar in de States van in de buurt gekomen. 99 Luftballons van Nena, dat er 2 jaar eerder de op 1 na hoogste notering had gescoord. Ook bij ons werd Rock Me Amadeus een hit. Het nummer gaat uiteraard over de wereldberoemde, ook al Oostenrijkse componist en muzikant Wolfgang Amadeus Mozart, die in het liedje de eerste punk wordt genoemd vanwege zijn flamboyante levensstijl, zijn liederlijke gedrag en zijn lak aan gezag. Een rockrebel dus, en de song werd geïnspireerd door Milos Forman's film Amadeus uit 1984. Het nummer werd samen met Boland en Boland geschreven, de in Zuid-Afrika geboren, maar Nederlandse gebroeders Rob en Ferdy, die zelf ook hits hadden gescoord en van wie Status Quo in The Army Now zo succesvol overnam. Wolfgang Amadeus Mozart kon niet lang van zijn naam en faam genieten, want toen hij op 5 december 1791 overleed aan wat wellicht een streptokokkeninfectie was hij amper 35. En ook Falco zou sarcastisch genoeg niet oud worden. Hij was amper 40 toen hij in februari 1998 bij een auto-ongeval om het leven kwam.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1785,

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
6: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Sommigen vinden het de meest romantische song ooit. Velen echter ergeren zich dood aan The Lady in Red. Zeg maar de grootste hit die Chris de Burgh ooit heeft gescoord. Hij groeide op als de zoon van een Brits diplomaat en een Ierse moeder en woonde in Argentinië, tevens zijn geboorteland. Nadien vestigde het gezin zich in Bargy Castle in Ierland, een kasteel dat fungeert als hotel. Daar begon Chris op te treden voor de gasten. Ook lokale mensen kwamen naar hem luisteren, waaronder een meisje, Diana, die een fan werd en later ook zijn vrouw zou worden. Het is trouwens voor haar dat Chris de Burgh The Lady in Red schreef na een ruzie en terwijl hij terugdacht aan de eerste keer dat hij Diana had gezien. De song werd hoe dan ook het enige commerciële succes van de man. Overigens keerden veel van zijn oude fans hem omwille van die song, die ze te melig en te plat commercieel vonden, de rug toe. Hoe dan ook, het heeft hem echter niet verhinderd om voor The Lady in Red aan de kassa te passeren en albums te blijven maken. Later kwam hij ook nog eens in bedenkelijke papieren te zitten omwille van een affaire met de nanny van zijn kids, Marisa Morgan, die toen amper 19 was en door de Britse pers werd afgedaan als The Lady in Bed. Hoe dan ook, bij ons stond de song in 1986 maar liefst 2 weken lang op nummer 1.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
7: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het 60s verhaal van deze week heeft een sterke link met de Beatles en gaat over de broer van McCartney's eerste liefde, Jane Asher. We hebben het vandaag over Peter Asher, die als jonge knaap de Beatles voor het eerst I Want to Hold Your Hand hoorde zingen in de kelder van hun huis waar Paul McCartney tijdelijk inwoonde. Goede vriend van Peter Asher was Gordon Waller. Ze werkten allebei in clubs in Londen in die tijd en vormden samen het duo Peter en Gordon. Zo kregen ze een contract bij EMI voor een eerste opnamesessie en hadden 4 songs nodig. In 1964 schreven John Lennon en Paul McCartney een liedje getiteld A World Without Love. Maar ze deden er verder niets mee. John vond de eerste strofe van het nummer Please Lock Me Away te lachwekkend. Paul speelde het liedje op zijn gitaar in de slaapkamer van Peter Asher. Peter vroeg of hij het nummer mocht brengen. Ze kwamen immers nog songs tekort voor hun eerste opname bij EMI. Zo geschiedde en werd A World Without Love een groot succes en de grootste hit die Paul en John hadden geschreven, welke niet door de Beatles werd gebracht. Het duo Peter en Gordon wist het succes tot in 1967 vast te houden, voor ze een jaar later uit elkaar gingen. Peter zal daarna de manager worden van Linda Ronstadt en James Taylor. Gordon stierf in 2009 aan een hartinfarct. Hier is nog eens hun grootste hit, A World Without Love.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
1: Outlet. Ben jij een ochtendmens
2: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf?
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor
1: even een fun fact.
2: Of met de collega's voor
1: de meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je, want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Night Out was in 1979 het debuutalbum van de Amerikaanse zangeres en actrice Ellen Foley. En de hit We Belong to the Night, een liedje over een koppel dat elkaar eigenlijk niets meer te zeggen heeft en nog enkel enige passie kan opbrengen in de vergetelheid van de nacht, moest het succes van die plaat verzekeren, maar deed eigenlijk weinig, behalve dan bij ons en in Nederland. Volgens de zangeres zelf werd de single hier een absolute hit, omdat het duet dat ze eerder met Meatloaf had opgenomen, Paradise by the Dashboard Light, hier ook tegen alle verwachtingen in een dijk van een hit was geworden en men haar daarom meer krediet gaf dan elders. Hoe dan ook, zijn zowel de single als het album de moeite waard. Niet in het minst, omdat ze werden geproduceerd door Ian Hunter, bekend van Mott de Hoople, en zijn muzikale compaan Mick Ronson, die naam maakte als gitarist bij onder andere David Bowie en Lou Reed. Beiden zijn op Night Out trouwens ook te horen. Ellen Foley zou nog een aantal albums uitbrengen en ook meewerken aan de producties van andere artiesten, waaronder Joe Jackson's, Body and Soul en Sandanista van The Clash, die ook meewerkten aan Foley's album Spirit of St. Louis uit 1981. Ellen Foley was bovendien ook nog eens als actrice te zien in diverse musicals on Broadway en in een aantal films, waaronder de filmversie van de musical Hair en zelfs in een seizoen van de tv-serie Night Court.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express, de radio van stad.
5: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Met Is There Something I Should Know van Duran Duran uit 1983 kreeg de band voor het eerst echt voet aan de grond in Nederland, wetende dat dit reeds hun 8e single was. De song werd geschreven door de voltallige band Simon Le Bon, Nick Rhodes en de broertjes John, Roger en Andy Taylor. De track verscheen niet op een oorspronkelijk studioalbum, maar werd later toegevoegd aan heruitgaven van het debuutalbum Duran Duran voor de Amerikaanse markt en aan compilaties. Het opnameproces was allesbehalve eenvoudig. Meerdere mixen werden gemaakt in verschillende studio's, waaronder die van Bob Clear Mountain in New York. Uiteindelijk werd gekozen voor een steviger geluid met behulp van drum samples en delay-effecten. Is There Something I Should Know stond meteen nieuw op nummer 1 in de Britse charts, destijds zeg maar een unicum voor Duran Duran, die daarmee ook hun eerste Britse nummer 1 hit te pakken hadden. Please.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet, check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: who came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.